Je bent aangemeld Radio Estereo Sul, het passeren van de stad Itaipu Minas, Brazilië. Estereo